0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd, omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd, omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De ochtend.

0: BNT.
1: BNT.
0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk. Van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. Het gaat vooral om zogenoemde veilige landers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel die vrijwel geen kans maken op asiel. Op het traject tussen Emmen en Zwolle is het al jaren hommeles. Zwartrijders weigeren hun ID te laten zien en reageren regelmatig agressief naar het treinpersoneel. Met de extra controle op de perrons wil de vervoerder de rust op de lijn terugbrengen. Frankrijk heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit het nabijgelegen Blauwe Meer, maar dat water heeft al een hele poos een negatief zwemadvies vanwege PFAS-vervuiling. De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater te verwerken, waardoor het nu op een andere plek tijdelijk werd opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen.
16: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
4: Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Ja, blijft om te lachen, deze van Michael Jackson. De jaren 80, Thriller. Ja, daar begon het allemaal mee, hè. De carrière van Michael. De echte carrière van Michael. Vrienden, wij zeggen welkom. Halverwege de week. Ja, daar gaan we weer.

Avicii, Addicted to You. Daarvoor Django Wagner, Bachata Bailando. En Son Milieu hadden wij voor je met Dark Before the Dawn. Ja, de woensdag. Michael van Gerwen heeft trouwens opnieuw een pijnlijke nederlaag geleden gisteren. Na zijn snelle uitschakeling op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Hij verloor gisteren van de nummer 111 van de wereld op de ranglijst. Ja, de 47-jarige Sloveen die won van Michael van Gerwen. Hij kon naar huis. Gian van Veen, Ramon van Barneveld, Dirk van Duivenbode, Kevin Doets en Wessel Nijman. En Danny Noppert, die bereikte trouwens wel de tweede ronde in Den Bosch. En Saoedi-Arabië die heeft een belangrijke oliepijpleiding heropend nadat die vorige week was gesloten als gevolg van droneaanvallen. Dat heeft het persbureau Reuters bekendgemaakt gisteren. En volgens de bronnen van Reuters wordt er nog maar beperkte olie door de pijpleiding gepompt. En deze pijpleiding is belangrijk voor de wereldwijde olie-export. Nu de blokkade van de straat van Hormuz voortduurt. En Iran heeft wel trouwens inmiddels aangegeven om bereid te zijn om de straat van Hormuz vrij te geven voor al het scheepsverkeer als de Verenigde Staten de vijandelijkheden staken en de blokkade van de Iraanse havens opheffen. En mensen met meerdere mentale en sociale problemen zijn vaker fysiek agressieve complotdenkers. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Tilburg. En vooral de traumatische ervaringen en financiële problemen die hangen daarmee samen. Ja, voor het onderzoek zijn in Tilburg 4388 volwassenen onderzocht. Ja, is natuurlijk wel waar. Ik bedoel, als het financieel niet goed met je gaat, dan geef je natuurlijk iedereen de schuld, behalve jezelf.

0: Jaren 90 voor Incognito, Always There. Daarvoor Lil Nas X, Star Walking. En we gingen terug in de tijd met First Choice, Dr. Love. 7:30 geweest, een goede ochtend. We hebben Flitsmeister voor je, A79, Maastricht-Heerlen bij 8.1. De N273 Heel bij 45.6. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.3. De A67 te Eindhoven met de grens met België bij 18.1. De A2 Den Bosch-Eindhoven in beide richtingen moet je even opletten bij 124.9. Dan heb ik nog voor je de A16 bij Bergse Hoek bij 11.4. En de laatste de A16 bij Rotterdam. Dan moet je opletten bij 15.0.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 straaljager neergestort. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer van stal gehaald vanwege het grote aantal zwartrijders. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. En bij het blussen van een brand bij de afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen.
3: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel, 7 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 6. A58 naar Eindhoven, tussen Moergestel en Noordschot, 4 kilometer. En verderop richting Eindhoven, bij best nog eens 3 kilometer. De vertraging is in alle gevallen maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tasha Beddingfield.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor de Village People, Can't Stop the Music. En Alex Warren, Passenger. Het is 7:15. Femke Broeders Bol en haar man Ben Broeders, die hebben hun huwelijk bezegeld met een groot feest op Sardinië. Ja, de twee die trouwden in maart in een klein gezelschap, maar vierden het afgelopen weekend omringd door hun favoriete mensen. Ja, het feest vond plaats dus op Sardinië, bij een van de grootste wijnhuizen van het Italiaanse eiland. Ze zijn sinds 2021 samen. En dan de grote Amerikaanse televisiezenders boycotten president Donald Trump. En zo demonstreren ze tegen het uitsluiten van onder meer CNN voor de verslaggeving in het Witte Huis. Ja, en Trump die moet het in de aanloop naar de midtermverkiezingen dus met aanzienlijk minder media-aandacht doen. Want niet alleen de microfoon dus van CNN, maar ook die van ABC, CBS, NBC en Fox News, die ontbraken gisteren bij, afgelopen maandag moet ik zeggen, bij Trumps openingsceremonie van de nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Ja, en Trump die zal denken, ik heb een eigen tv-kanaal, hè? Ja, en dan de zanger Dean Sanders en zijn familie die zijn vandaag niet aanwezig bij de uitvaart van Ben Sanders. Dat hebben ze gisteren laten weten in een verklaring op Instagram. Het is de zwaarste beslissing die de familie ooit heeft moeten nemen. En de dochter van Robin Williams die heeft de fans op X gevraagd om te stoppen met het verspreiden van nep-video's van haar overleden vader. Het is de derde keer in 1 jaar tijd dat Zelda Williams de fans aanspreekt over de filmpjes van haar vader die gemaakt worden met kunstmatige intelligentie. En Marius Borg Heuby die is vandaag ook niet aanwezig bij de uitvaart van de Noorse prinses Astrid. De zoon van koningin Mette Marit die heeft daarvoor geen toestemming gevraagd. Dat heeft de Noorse media gemeld. En dan de overleden moeder van de rapper Kanye West. Die is gisteren geëerd met een eigen straatnaam in Chicago. Kanye die was trouwens aanwezig bij de ceremonie voor Donda West. En poseerde na afloop met het straatnaambord met haar naam. Dat heeft de lokale zender daar bekendgemaakt.

Sister Sledge and We Are Family. Ja, wij zijn allemaal in BNT-familie. En daar zijn we blij mee. Iedere dag weer. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben trouwens gisteren een deal gesloten over meer aanwezigheid van het Amerikaanse leger op het eiland. De overeenkomst zou een einde kunnen maken aan de padstelling rond het strategisch gelegen en mineraalrijke eiland. De ondertekening die vond plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Amerikaanse president Donald Trump die zei voor de ondertekening op zijn persconferentie dat de VS de veiligheid in en rondom Groenland compleet gaat overnemen. Het is nog onduidelijk wat hij daar precies mee bedoelde. Denemarken en Groenland die hebben nog niet op deze bewering gereageerd. Ja, we beginnen meteen met het opbouwen van een grote militaire aanwezigheid, vervolgde de Amerikaanse president. Denemarken meldt dat de VS een extra verdedigingsgebied mag inrichten. Volgens de Deense regering komen die legerbasissen in de Zuid-Groenlandse nederzetting. En de Narsarsuaq en de militaire buitenpost Mestersivik. Allee. Ook mag het Amerikaanse leger de activiteiten op de ruimtebasis moderniseren en uitbreiden. Nou, de Deense premier Mette Frederiksen die omschreef de overeenkomst als een deal die voor altijd kan blijven gelden. En ze zei dat die het belang van de NAVO-alliantie onderstreept en het recht van Groenland op zelfbeschikking respecteert. En deze

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin slaan.

0: Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. President Trump en de premiers van Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het land. Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over dit gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van de plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Het weer nog. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdagmorgen verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 7 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar heeft een auto in brand gestaan. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg, 6 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En verderop bij Best 5 met daar nog eens 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Erik Kreutzer.

Je hoort ze nog een keertje met Sweat Up. Ja, vrienden, welkom. Blijf trouwens bij Radio BNT en vertel dat door. Zeker als je straks op kantoor aankomt. Of een ander soort werk. Kom je bij je baas. Vraag even of ze die radio willen omschakelen naar BNT. Zou leuk zijn. En later dit jaar gaan we natuurlijk nog flink wat weggeven. Kaartjes voor onder andere Disneyland. De Efteling. Gerard Joling.

1993 voor Olita Adams. The Window of Hope. Daarvoor de nieuwe van Samuel Welte. Ja, ik weet niet. Ik vind hem niet zo leuk. En de nieuwe van Miley Cyrus. Het gaat hem ook niet worden. Hoor je niet meer voorbij komen hier bij Crutch Rindemol. Ja, dit weekend, eigenlijk al vanaf morgen, de Formule 1 race in Azerbeidzjan. Toto Wolff, de Mercedes-baas, die zal komend weekend, dus vanaf morgen, niet aanwezig zijn bij deze Grand Prix. Het is overigens niet ongewoon dat Toto Wolff soms een Grand Prix overslaat. Zeker niet met een goede vervanger als Lord beschikbaar. En dan in de eerste helft van dit jaar had de overheid een begrotingstekort van 8 miljard euro. En dat is het grootste tekort van een eerste helft van het jaar. Sinds 2021. Wel is de schuld in verhouding kleiner geworden.

Die ligt daarmee onder de norm die de Europese Unie voor de overheidsschulden heeft gesteld. Volgens deze norm mag de schuld van de overheid niet boven de 60% van het BBP staan. En dan een medewerkster van een makelaarskantoor in Tilburg. Die is terecht op staande voet ontslagen nadat ze had meegedaan aan een hierrockswedstrijd. Dat heeft de kantonrechter geoordeeld. De vrouw had zich namelijk in februari ziek gemeld vanwege spanningen op het werk. En later liet ze haar werkgever weten dat bij haar de ziekte van Pfeiffer was vastgesteld. En in een bericht schreef ze dat ze daardoor niet kon werken. Ja, en toch deed ze in maart mee aan een Hirox-wedstrijd in Mechelen. Ja, en bij een Hirox-race wisselen de deelnemers hardlopen en fitnessoefeningen af. En toen haar werkgever haar daarmee confronteerde en haar op staande voet ontsloeg, ging de werknemster naar de rechter. Ja, en de kantonrechter heeft de werkgever nu gelijk gegeven. Dus dat is dan wel weer een hele goede zaak, hè. Tegenwoordig sturen ze allemaal een berichtje. Ja, ik kan niet werken. Ik heb hoofdpijn.

0: Ja, Pitbull, Horia en Kesha.
1: De Word Wakkerplaat.
0: Ja, via radiobnd.nl kun je je liedjes aanvragen. Ja, ik had er eentje van Damian Marley, maar die kunnen wij nergens downloaden. En we hebben een berichtje binnengekregen. Hallo met Marie-Louise uit Hunnekum. Hunnekum? Nooit van gehoord. Zouden jullie Helene Fischer kunnen draaien? Ah, regelmatig doen wij dat. Helene Fischer op Radio BNT. En beste Marie-Louise, ze heeft onlangs een nieuw liedje uitgebracht. En dat zullen wij gaan draaien. Ja.

0: Tja, aan mijn zijde de nieuwe van Helene Fischer. En dat speciaal voor Marie-Louise uit Hunnekum. Ik kreeg een berichtje binnen van Emmanuel. Hey, Hunnekum ligt tussen Hulsberg en Nut. Als je vanuit Hulsberg naar Nut rijdt. Oké, dankjewel. Dankjewel voor het door. Nou, vandaag trekken nog wat buien misschien uit het noordwesten over het land. Maar vanaf morgen, mensen, breekt er een hele droge periode aan met veel ruimte voor de zon. Tot het weekend liggen de temperaturen tussen de 17 en 21 graden. En vanaf zaterdag gaan de temperaturen verder oplopen. Ja, komende week zouden we op grote schaal zelfs weer de 25 graden kunnen gaan halen. Dus dat is een goede zaak. Ik ben even aan het wachten op een update van Flitsmeister. Nou, Flitsmeister meldt nog de controles op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.1. De A2 Maastricht-Echt bij 237.7. De N273 bij Heel bij 45.6. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.3. De A74 de grens met Duitsland en Tegelen bij 101.0. Dan de A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.6. De A2 tussen Den Bosch en Eindhoven in beide richtingen bij 124.9. De A58 tussen Breda en Tilburg bij 50.0. Dan de A16 in beide richtingen tussen Breda en Dordrecht bij 58.9. En op de A59 ook in beide richtingen tussen Breda en Dinteloord. Daar zijn ze aan het controleren bij 88.8.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Limburg haalt als enige provincie de jaarlijkse bouwdoelen en stevend af op ruim 29.000 nieuwe woningen tot 2030. Hoewel er grootschalige projecten gepland staan rond de spoorzones van de 6 grote steden, waaronder Maastricht en Weert, benadrukt gedeputeerde Michael Teuns dat dit niet ten koste gaat van het platteland. Het provinciebestuur onderstreept dat Limburg inmiddels een groeiregio is en dat er zowel in de steden als in de dorpen hard gebouwd moet blijven worden. In Brabant zijn afgelopen nacht 2 auto's door brand verwoest. In Bakel vlamde een auto op bij een parkeerplaats nabij een chaletpark aan de Nijeneind. De politie sluit daar brandstichting niet uit nadat er een brandend kannetje in een tegenovergelegen weiland werd gevonden. In Valkenswaard vloog een leenauto op de Eindhovense weg in brand na rookontwikkeling onder het dashboard, mogelijk veroorzaakt door een machter. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. En een stroomstoring heeft gisteravond rond 8:30 honderden adressen in de Heerlense buurt Terworm in het donker gezet. In totaal kampten 24 postcodegebieden met de uitval. Monteurs van netbeheerder Enexis zijn enkele uren bezig geweest om het probleem te verhelpen, waarna de elektriciteitsvoorziening weer werd hersteld. De netbeheerder doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van de storing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan vooral veel dagelijkse files met maximaal 10 minuten vertraging. De langste files van dit moment staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel, 13 kilometer met een half uur extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en West langzaam rijden over 15 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Bussen en Vlijmen 12 kilometer. En je bent er een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB

0: TNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Elton John en Dua Lipa. Daarvoor Craig David, Walking Away. En somber. Ja, ik zag dat Lionel Richie, die heeft een aantal concerten moeten afzeggen. Hij heeft namelijk een ingreep aan zijn hart ondergaan. Vanwege boezemfibrilleren. Een hartritmestoornis. Nou, de ingreep is goed verlopen. Dat heeft de 77-jarige Amerikaanse zanger bevestigd aan Page Six. Ja, volgens TMZ zijn de komende 3 concerten van Lionel Richie met Earth, Wind & Fire geschrapt. En dan de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere. Die is overleden aan de gevolgen van het gebruik van de pijnstiller fentanyl en verschillende andere medicijnen. Dat heeft de lijkschouwer in Greenville County in de Amerikaanse staat South Carolina vastgesteld. En haar overlijden is aangemerkt als een ongeluk. Ja, Olse Goelse die heeft haar excuses aangeboden na kritiek op een optreden van Lil Kleine op haar bruiloft. Critici die vinden dat een vreemde keuze, omdat Goelse zich al jaren inzet tegen huiselijk geweld. En Olse die noemt het een verkeerde inschatting. Ze had namelijk eerst André Hazes geboekt en daarna René Vroeger. En die hebben allebei op het laatste moment afgezegd vanwege hun gezondheid. Ja, en Lil Kleine die was schijnbaar toch al uitgenodigd. Dan de 37-jarige Ella Langley. Die staat met haar nummer Susan Texas voor de 23e week bovenaan in de hitlijst in Amerika. En ontroont daarmee All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. En zij voerde de lijst aan sinds 2019. En Ella Langley geeft natuurlijk aan heel erg blij te zijn. En dan Prins Harry, die zou een documentaire willen gaan maken over zijn moeder. De in 1997 overleden prinses Diana. Dat heeft de Britse media bekendgemaakt. En Dolly Partons manager Danny Nozell, die bedrijf dat de zakelijke belangen van de overleden zangeres beheert, vertegenwoordigt, die heeft een contactverbod aangevraagd tegen Partons neef Brian Seaver. Hij wordt er namelijk van beschuldigd medewerkers en zakenpartners te hebben bedreigd om geld te krijgen uit de nalatenschap van de zangeres. En deze Seaver die werkte als hoofdbeveiliging voor Dolly Parton, maar werd op 15 september ontslagen. Volgens de rechtbankdocumenten dreigde hij onder meer het merk rond Parton te vernietigen. En ook zouden medewerkers vanwege zijn gedrag zijn opgestapt of beveiliging hebben ingeschakeld. En Taylor Swift die brengt aanstaande vrijdag haar nieuwe single Patient Zero uit. Dat heeft ze gisteren aangekondigd op social media.

get back to you. Ja, De La Soul. Allang niet meer gehoord. Jaren 90. Ik heb jarige artiesten voor je voor deze woensdag 23 september. Anneliese van der Pol, Nederlands-Amerikaanse actrice en zangeres. Onder andere bekend van Disney Channel, ze wordt vandaag 42. Nederlandse autocoureur en presentator Robert Doornbos, hij wordt vandaag 45. Bekende Amerikaanse zanger Bruce Springsteen, die wordt vandaag 77 jaar. Jaime Bergman, 51 jaar geworden Amerikaans model van onder andere de Playboy. Ze was Playmate in 1999. Sam Beddens, de Belgische zanger van Case Choice. Die wordt vandaag 54 jaar. De zoon van Marco en Leontien, de Senna Borsato, wordt vandaag 25. En vandaag is ook jarig. Ja! Spaanse zanger, hij wordt vandaag 83 jaar. En dan heb ik het over Julio Iglesias.

0: en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel.
8: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
10: Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan een bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay bar. Hij is aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemt het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. Rob Jette heeft ook gesproken met president Trump en heeft het belang van LHBTI-emancipatie dan ook extra onder de aandacht gebracht. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog een week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. Op een bedrijventerrein in het Brabantse Veen is gisteren een heel jong kind aangereden. Hulpdiensten kwamen massaal te plaatsen en de traumahelikopter werd ingezet. Het kindje is na eerste behandeling door de medische hulpverleners per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek, dat meldt Hart van Nederland. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in het zuiden van het land lossen geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het nog langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Vlijmen 11 kilometer. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Erik Kreutzer.

stevig woensdag beginnen met Armin van Buuren. Oud liedje van Depeche Mode en een nieuw jasje. Enjoy the silence. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, de woensdag. Heb je een verzoekplaatje voor zometeen in de top 3? Laat het ons weten via radiobnt.nl. Ik heb nog mooie muziek voor je onderweg. Zometeen de nieuwe van Sander Kwarten.

Coldplay en Sky Full of Stars. Daarvoor de uur van Sander Kwarten. Kiezen of delen. En Diana Ross hadden wij voor je met My Old Piano. Pedro vanuit Zoetermeer is erbij. Goedemorgen. Peter Huijnen. Pascal van Wieringen. Roman Deneken. Fiorello. Ze zijn er allemaal bij deze woensdagmorgen. Ja, de Nederlandse economie is in het afgelopen kwartaal niet met 0,4, maar met 0,6% gestegen. En dat komt vooral dat de huishoudens meer hebben uitgegeven dan gedacht. En ook de groei van de export is groter dan eerst was berekend. Ook de overheidsuitgaven namen toe. CBS heeft dat allemaal vandaag bekendgemaakt. Maar de uitgaven van de overheid die stegen dus harder dan de inkomsten. En ten opzichte van een jaar vorig jaar is de economie in het eerste kwartaal met 1,6% gegroeid. Nou, hè? De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas die gaat vanaf 2028 voor een eerst een directe commerciële vlucht aanbieden tussen Sydney in Australië en New York. De allereerste non-stop verbinding tussen de twee wereldsteden zal ongeveer 18 uur duren. 18 uur in een vliegtuig. Maar en de Eerste Kamer is bereid om het huidige Box 3-voorstel kort te gaan parkeren. Maar de senatoren die eisen eerst een gesprek met het kabinet. Ze willen namelijk meer duidelijkheid over de mogelijke varianten van de belasting op de vermogenswinst.

Ja, de senatoren die zijn natuurlijk niet blij. Want het kabinet had duidelijkheid beloofd. Ja, 21, de SGP en 50PLUS en de BBB... die hekelen bijvoorbeeld dat het kabinet geen keuze heeft gemaakt.

brandstofprijzen aan te pakken. Dat zei de Slovaakse premier Robert Fico gisteren. Hij bekritiseerde de Europese Unie omdat die volgens hem niet in actie komt. Ook de Franse president Macron die riep Brussel op om maatregelen te nemen tegen de hoge prijzen van onder meer de diesel en de kerosine. Ja, tegenwoordig is een liter diesel bijna even duur als een biertje. Huh?

0: De 90s met Snap en The First, The Last Eternity hier op BNT. A79 Maastricht Heerlen 8.1. De N273 Heel 45.8. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.3. De A74 even opletten tussen de grens met Duitsland en Tegelen bij 101.0. De N273 is erbij gekomen bij Venlo. Dat wordt gecontroleerd bij 70.7. Ja, over de rest blijft alles redelijk hetzelfde.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Limburg haalt als enige provincie de jaarlijkse bouwdoelen en stevend af op ruim 29.000 nieuwe woningen tot 2030. Hoewel er grootschalige projecten gepland staan rond de spoorzones van de 6 grote steden, waaronder Maastricht en Weert, benadrukt gedeputeerde Michael Teuns dat dit niet ten koste gaat van het platteland. Het provinciebestuur onderstreept dat Limburg inmiddels een groeiregio is en dat er zowel in de steden als in de dorpen hard gebouwd moet blijven worden. In Brabant zijn afgelopen nacht 2 auto's door brand verwoest. In Bakel vlamde een auto op bij een parkeerplaats nabij een chaletpark aan de Nijeneind. De politie sluit daar brandstichting niet uit nadat er een brandend kannetje in een tegenovergelegen weiland werd gevonden. In Valkenswaard vloog een leenauto op de Eindhovenseweg in brand na rookontwikkeling onder het dashboard, mogelijk veroorzaakt door een machter. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. En een stroomstoring heeft gisteravond rond 8:30 honderden adressen in de Heerlense buurt Ter Worm in het donker gezet. In totaal kampten 24 postcodegebieden met de uitval. Monteurs van netbeheerder Enexis zijn enkele uren bezig geweest om het probleem te verhelpen, waarna de elektriciteitsvoorziening weer werd hersteld. De netbeheerder doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van de storing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop bij Knopendijl 4 kilometer met daarna nog eens 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knopend Galder en Tilburg Reeshof langzaam rijden over 10 kilometer. En het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Edwards and Love Is All Around. Daarvoor Guru Josh Project. Uit 2008 hoorde je Infinity. En de duur van Marshmello en Cameron Whitcomb hoorde je met Hollow. Ja, ik zag dat Bartina Koeman, die zal morgen voorafgaand aan de wedstrijd Nederland tegen Duitsland herdacht worden met 1 minuut stilte. De vrouw van de voormalige bondscoach Ronald Koeman, die overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. En de maximale duur van de WW verkorten leidt amper tot extra werkgelegenheid. Dat blijkt uit een doorberekening van het Centraal Planbureau op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het leverde maar 8000 banen op. Dus ja, dat vinden ze waarschijnlijk niet genoeg, die 8000 banen. Nou, ik vind dat veel. Ja, Madonna. Op BNT.

0: BNT Werkdag. Daarna Duncan en Roger Schepers. Ja, geniet lekker van de top 3. En dan wens ik een hele fijne woensdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Day.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Van school naar street.

0: is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: En ook extra goedkoop.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen, en voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. Het schandaal ontstond nadat de Belastingdienst tussen 2004 en 2019 tienduizenden ouders onterecht aanwees als fraudeur. Het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal extra banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan vinden. Premier Jette heeft in New York een bezoek gebracht aan het bekend homo-monument en een nabijgelegen historische gay-bar. Hij is daar aanwezig voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regeringsleider noemde het zorgelijk dat de Amerikaanse president op die specifieke plek regenboogvlaggen liet weghalen. En de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer opnieuw in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land, omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met de wolkenvelden, en vooral in het zuiden laten ook de zonnestralen zich af en toe zien. In het noorden vallen een paar buien, en later op de dag kan ook het zuiden een spatje regen meepakken. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: De man die zijn lieftallige blondines net zo makkelijk omruilde als jij je auto. Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy uit 1978. Het is woensdag 23 september, de dag van de thuiszorg. Even, ja, echt een diepe buiging voor al die mensen van de thuiszorg. Ik vind dat wel heel bijzonder. Nou, mocht je onderweg zijn en ja, druk aan het werk zijn in de thuiszorg, dan is deze hele uitzending aan jou opgedragen. Dat beloof ik bij deze. Hey, ik neem je mee tot een uur of één. Dank aan Erik Kreutzer. Die is er morgenochtend weer op vanaf een uur of zeven. Ik heb Miles Smith.
1: Hey, I'm Miles Smith.
2: Hey guys, it's Nighthorn here.
3: Dit is Radio BNT.

0: Medusa met Dermot Kennedy in Paradise op Radio BNT. En daarvoor Beyoncé Irreplaceable. Ja, fijne muziek maakt die dame, hè. En tegenwoordig is ze toch echt een hele grote superster. Of was ze dat eigenlijk altijd al een beetje? Het is vandaag de verjaardag van Robert Doornbos. Hij wordt 45. De Bos is ook jarig. Die viert zijn 77ste verjaardag. En Julio Iglesias wordt vandaag 83. Nou, heb je zelf ook al te vieren. Dat is deze voor jou.
1: Dit is de BNT Werkdag. De BNT Werkdag. De beste hits en classics tijdens je werk. Ja.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Limburg haalt als enige provincie de jaarlijkse bouwdoelen en stevend af op ruim 29.000 nieuwe woningen tot 2030. Hoewel er grootschalige projecten gepland staan rond de spoorzones van de 6 grote steden, waaronder Maastricht en Weert, benadrukt gedeputeerde Michael Teuns dat dit niet ten koste gaat van het platteland. Het provinciebestuur onderstreept dat Limburg inmiddels een groeiregio is en dat er zowel in de steden als in de dorpen hard gebouwd moet blijven worden. In Brabant zijn afgelopen nacht 2 auto's door brand verwoest. In Bakel vlamde een auto op bij een parkeerplaats nabij een chaletpark aan de Nijeneind. De politie sluit daar brandstichting niet uit nadat er een brandend kannetje in een tegenovergelegen weiland werd gevonden. In Valkenswaard vloog een leenauto op de Eindhovenseweg in brand na rookontwikkeling onder het dashboard, mogelijk veroorzaakt door een machter. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. En een stroomstoring heeft gisteravond rond 8:30 honderden adressen in de Heerlense buurt Terworm in het donker gezet. In totaal kampten 24 postcodegebieden met de uitval. Monteurs van netbeheerder Enexis zijn enkele uren bezig geweest om het probleem te verhelpen, waarna de elektriciteitsvoorziening weer werd hersteld. De netbeheerder doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van de storing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Ook dit komt uit Saturday Night Fever. Ja, net als die van de Bee Gees, al die hits, inderdaad. De Tramps en Disco Inferno op Radio BNT. Dansend de ochtend in, het is woensdag. Tot een uur of één neem ik je mee met zometeen Lily Allen. Die fijne single van Peggy Gou. En wat dacht je van Taylor Swift?

0: naar het sporten geweest en je wilt een beetje cooling down, dan zet je dit op. It goes like na na na, Peggy Goo. En dan weet je dat het goed komt. Dan gaat je hartslag weer een beetje omlaag.
1: Ah, lekker zeg.
0: Lily Allen met Smile hoor je ook. En daarvoor natuurlijk de Swifties werden weer bediend op hun wenken. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Dit is Radio BNT. En eerlijk is eerlijk, we hebben zin in een feestje.

Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Lekker uit de jaren 80, Maroon 5 en Payphone. Ook nog hier op de zender. Dat zijn de hits die radio extra doen stralen. Radio BNT, waar de muziek je raakt. Brabant en Limburg luistert via DAB+ en natuurlijk online. Want stel, je gaat naar het buitenland, wilt ons meenemen. Online, nooit een probleem. En ook dan volg je gewoon onze socials en blijf je lekker op de hoogte. She Knows It, Aiken, Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta en de Afro Brothers. Mooier kan ik het niet maken.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten... 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: De CDU verliest ook terrein aan de AfD in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens een nieuwe peiling in aanloop naar de deelstaatverkiezingen is de voorsprong van de CDU op de AfD gekrompen tot nog maar 7 procentpunten. Als er aanstaande zondag verkiezingen zouden zijn, komt de CDU uit op 29% van de stemmen. De AfD stijgt tegelijkertijd met 2 procentpunten en komt uit op 22%. Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen heeft opnieuw een record bereikt, dat meldt het AD. In augustus kreeg de politie er gemiddeld maar liefst 600 per dag binnen. Een van de oorzaken voor deze stijging is de krappe woningmarkt. Zowel de politie als de zorg kijken reikhalzend uit naar kabinetsslagen om deze ontwikkeling te stoppen. Die plannen moeten ervoor zorgen dat de politie weer toekomt aan haar kerntaken, zoals noodhulp, verkeersveiligheid en opsporing. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. En het halveren van de maximale BW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een BW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan kunnen vinden. Het weer nog. Vanmiddag is er sprake van een tweedeling in het land. In het noorden overheerst de bewolking en neemt de kans op wat lichte regen toe. In de rest van het land zijn er nog zonnige perioden, waarbij de zon zich het meest laat zien in het zuidoosten. Het wordt tussen 19 graden in het noorden en 22 graden in Brabant. En ook morgen volgt een vrij zonnige herfstdag. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Ja, we zitten al een paar dagen in de herfst en dan draait hij nog een zomerplaat. Gewoon omdat het kan, omdat hij er zin in had. Juan Erza, Just Lepido op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Tot een uur of één neem ik je mee. Straks lunchen we samen. Nu heb ik een van die populaire hits van dit moment. Ella Langley.

dit is een heel mooi liedje. Maar hij deed mee met de beste zangers. En toen bleek dat hij misschien toch niet zo'n hele goede zanger was. Maar dit liedje, uitmuntend. Kenny B, Parijs. Tina Turner, Private Dancer daar nog voor. En Houston, Texas, Ella Lang. Country muziek is hartstikke populair. Je ziet dit ook in allerlei feestcafés en noem maar op. Dat er gewoon weer eens gelinedanced wordt. Jazeker. Dit is Radio BNT. Het is vandaag op de kop af 22 jaar geleden dat André Hazes komt te overlijden. Dat was toch wel een hele bijzondere dag, hè? Als je daar nog even bij stil wil blijven staan. Ik heb

De Bee Gees op de radio en You Should Be Dancing. Ja, ik had die LP hier toch liggen van Saturday Night Fever. Dus ik denk, nou, kan zomaar nog een keer. Daarvoor J.P. Cooper en de September Song. Liedjes die speciaal voor deze mooie maand gemaakt zijn. Die zijn er trouwens meer. Hè? Wat dacht je van Earth, Wind and Fire, September? Neil Diamond, September Morning. Ja, inderdaad. We zijn nog aardig op de hoogte van de klassiekers. Zometeen het regio nieuws. Nu Bruno Mars en Rosé, APT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Limburg haalt als enige provincie de jaarlijkse bouwdoelen en stevend af op ruim 29.000 nieuwe woningen tot 2030. Hoewel er grootschalige projecten gepland staan rond de spoorzones van de 6 grote steden, waaronder Maastricht en Weert, benadrukt gedeputeerde Michael Teuns dat dit niet ten koste gaat van het platteland. Het provinciebestuur onderstreept dat Limburg inmiddels een groeiregio is en dat er zowel in de steden als in de dorpen hard gebouwd moet blijven worden. In Brabant zijn afgelopen nacht 2 auto's door brand verwoest. In Bakel vlamde een auto op bij een parkeerplaats nabij een chaletpark aan de Nijeneind. De politie sluit daar brandstichting niet uit nadat er een brandend kannetje in een tegenovergelegen weiland werd gevonden. In Valkenswaard vloog een leenauto op de Eindhovense weg in brand na rookontwikkeling onder het dashboard, mogelijk veroorzaakt door een machter. Bij beide incidenten raakte niemand gewond. En een stroomstoring heeft gisteravond rond 8:30 honderden adressen in de Heerlense buurt Ter Worm in het donker gezet. In totaal kampten 24 postcodegebieden met de uitval. Monteurs van netbeheerder Enexis zijn enkele uren bezig geweest om het probleem te verhelpen, waarna de elektriciteitsvoorziening weer werd hersteld. De netbeheerder doet nog onderzoek naar de precieze oorzaak van de storing. En tot zover het regionieuws op Radio BN2.

Je zou maar zo'n beroemde broer hebben. Die kan je toch best wel even een kontje geven, als het ware. Frank Stallone, ja, hubbelde toch een beetje mee met de grote Sylvester. Je hoorde Far From Over op Radio BNT, net na 11:30. Goedemorgen. Wrijf de slaap uit je ogen, zeg het is woensdag. Je kunt het weekend al bijna ruiken. Straks om 12:00 heb je het kantelpunt. Dan gaan we de week officieel doormidden zagen, zoals dat zo mooi heet. En ik heb New Religion, Fatalist.

van Max en Alan Walker en Alone, part 2 op Radio BNT. Hey, wat een fijne dag, hè. Woensdag. Ja, ik vind het altijd een heerlijke dag, omdat je weet dat het weekend eraan zit te komen. Voor de moeders, de kids vanmiddag lekker thuis, maak er een gezellige middag van. En anders gewoon, ja, bij je baas zeg je, weet je wat, we doen het vanmiddag gewoon lekker rustig aan. Pak even de piano erbij, als je het goed vindt.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
6: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: gigaveel.
6: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, choco hoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox

0: €1000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Chinese automerken hebben in Europa vorige maand een recordmarktaandeel van bijna 12% gehaald. Merken als BYD, MG en XPeng profiteren vooral van de groeiende vraag naar hybride auto's. Volgens onderzoeksbureau Dataforce namen Chinese merken een kwart van alle hybride verkopen voor hun rekening. Hybrides zijn goedkoper en omzeilen hogere EU-heffingen. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. En het verkorten van de WW-duur levert volgens het Centraal Planbureau nauwelijks extra banen op. Als de maximale uitkering van 2 jaar naar 1 jaar gaat, komen er naar schatting 8000 voltijdbanen bij. Dat is een stijging van de structurele werkgelegenheid met slechts 0,1%. Het kabinet wil de maatregel toch in 2029 gaan invoeren. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Het bandje heette vroeger Jefferson Airplane. Toen werd het Jefferson Starship. En van later ging het in de jaren 80 over naar Starship. We build a city on rock and roll. 12 uur geweest, smakelijke lunch, een broodje, een bakje koffie. Doe mij maar een gebakken eitje erbij. Nou, prima toch? Misschien is het tijd

One to One, me, Jason Derulo op de radio en de Sugar Babes in de middel. Ja, jammer dat je de clip niet mee kunt kijken, want dat is absoluut dan de moeite waard. Radio BNT voor Brabant en Limburg en overal online. Want neem ons gerust mee, stel dat je nu nog op vakantie gaat. Het kan, hè. Tim is deze week ook op vakantie en volgende week ook, dus je bent alvast gewaarschuwd. Straks het regio nieuws. Ik heb nu Man at Work.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Er komt definitief geen hoger beroep in de strafzaak tegen Fred H., de voormalige bassist van de Heiderozers. Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie leggen zich neer bij de uitspraak van de rechtbank van 9 september. Advocaat Guy Koppen noemt het besluit van het OM juist, maar noemt de manier waarop zijn cliënt via de pers geïnformeerd moest worden teleurstellend. H. wordt momenteel behandeld in de TBS-kliniek De Royse Wissel en probeert zijn leven als zelfstandige weer op te bouwen. Een indringende gaslucht die deze ochtend over grote delen van Oosterwijk trok, bleek niet afkomstig te zijn van een lekkage, maar van de brandweer zelf. Op de kazerne was een leeg oefenpotje met de geurstof THT bij het afval gegooid. Toen een vuilniswagen de container leegde, ging het potje kapot en verspreidde de wagen de stank door het hele dorp. De brandweer benadrukt dat er op geen enkel moment ontploffingsgevaar of risico voor de volksgezondheid is geweest. En attractiepark Toverland in Zevenum lanceert in november en december een bijzondere proef, waarbij het park op 3 weekenden en 3 woensdagen gratis toegankelijk is. Bezoekers moeten zich vooraf wel online aanmelden en betalen via een zogeheten strippenkaart per attractie, waarbij een strip 2 euro kost. Met dit nieuwe concept wil Toverland de drempel voor nieuwe bezoekers verlagen als feestelijke afsluiter van het 25-jarige jubileum. Reguliere tickethouders en abonnementhouders behouden onbeperkte toegang tot alle attracties. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Hold My Hand, Jess Glynn op Radio BNT. Met andere woorden, kom even bij me. Ik neem je de hele dag al aan de hand. Dit is Radio BNT met straks Jonas Blue, Josh Stone en Shaboozy. Nou, dat zijn niet zomaar de eerste, de beste namen. Je hoort ze binnen nu en een half uur naar Rick Ashney. Whenever you need somebody.

Radio, lekker zeg, tell me about it. Dat is een aardige deun van inmiddels alweer 19 jaar geleden. Waar blijft de tijd? Wil je alles over ons weten? Dit is Radio BNT en je vindt ons op radiobnt.nl. Maar vergeet niet onze socials te checken. Meld je aan en beleef ons elke dag opnieuw. Miles Smith deed samen iets met Shaboozey. Dit is Blink Twice.

Een ras entertainer kunnen we wel noemen. Robbie Williams, je hoorde hem met Candy. Zijn actuele muziek doet het misschien wat minder, maar als je de kans krijgt om hem één keer live te zien, doen. Echt waar. Met een hoofdletter. Candy en daarvoor Kiss Me, Sixpence None the Richer. Daarmee geef ik je over. In vertrouwde handen van Duncan. Hij is er zo meteen. En vanmiddag sluit Roger deze woensdag af. Ik wens je alvast een mooie middag. En graag morgen om een uur of

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens één persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïnse kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de eerste openbare zitting. Bij het ongeval in juni kwamen 3 12-jarige kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met één melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: De band die je beter kunt winnen dan dat je hem kunt horen. Maar ja, je gaat hem zo meteen wel horen na Samber. En dit is de eerste, Nelly.

Hey Summer, my body isn't ready. Nelly daarvoor in Ride With Me op Radio BNT. Hey, fijn dat je erbij bent. Het is woensdagmiddag. En Erik is zojuist naar huis gegaan, maar heeft wel de beste hits en classics voor me achtergelaten. Dat is fijn. Mijn naam is Duncan en ik sleep je graag de rest van je woensdagmiddag er doorheen. Misschien wel met de kids op de achterbank onderweg naar huis voor de lunch. Frans Duits zometeen. En dit is Toto.

Axel en Ingrosso, Radio BNT. En More Than You Know in Frans-Duits met de Donnie daarvoor en de gelijknamige Frans-Duits op de radio. Radio BNT voor heel Limburg en Brabant. Het is woensdag, wat kun je vandaag allemaal verwachten? Nou, de Chinese president Xi die brengt een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Hij wordt op het vliegveld opgewacht door de Amerikaanse president Trump. Morgen komt hij dan in het Witte Huis. En dan nemen ze ook gesprekken en een staatsdiner. Verder vandaag een congres in Montreal van de Internationale Wielerbond. Wordt beslist of Groningen en Drenthe in 2032 het WK wielrennen op de weg mogen organiseren. En dichter bij huis staat in Breda vandaag de verdachte van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen voor de rechter. Drie school

0: eigen band en een eigen festival hebben ze ook. In Zeeland op de Brouwersdam elk jaar Concert at Sea. En dat is prachtig. Er staan twee podiums langs het strand. En jawel, daar stond dan Bluff uiteraard, want die sluiten elk jaar af. En de vrienden van Bluff waren er dus ook. En ja, dat zijn deze mannen, de Counting Crows. En samen deden ze na jaren weer samen op het podium deze track. Holiday in Spain, hoor je op Radio BNT. En zometeen Tiësto, een ultieme disco classic is ook onderweg. Die hoor je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer van vandaag. Vrij zonnig. Er zijn stapelwolken, wolkenvelden en geen regendruppels. Dat is ook wel fijn. Het blijft droog. In de loop van de middag wordt het 21 à 22 graden. Morgen vandaag een mix van bewolking en opklaringen. Het blijft dan ook droog. En zonnige perioden zijn er ook. En dan wordt het op donderdag zo'n 18 à 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Er komt definitief geen hoger beroep in de strafzaak tegen Fred H., de voormalige bassist van de Heideroosjes. Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie leggen zich neer bij de uitspraak van de rechtbank van 9 september. Advocaat Guy Koppen noemt het besluit van het OM juist, maar noemt de manier waarop zijn cliënt via de pers geïnformeerd moest worden teleurstellend. H. wordt momenteel behandeld in de TBS-kliniek De Royse Wissel en probeert zijn leven als zelfstandige weer op te bouwen. Een indringende gaslucht die deze ochtend over grote delen van Oosterwijk trok, bleek niet afkomstig te zijn van een lekkage, maar van de brandweer zelf. Op de kazerne was een leeg oefenpotje met de geurstof THT bij het afval gegooid. Toen een vuilniswagen de container leegde, ging het potje kapot en verspreidde de wagen de stank door het hele dorp. De brandweer benadrukt dat er op geen enkel moment ontploffingsgevaar of risico voor de volksgezondheid is geweest. En attractiepark Toverland in Zevenum lanceert in november en december een bijzondere proef, waarbij het park op 3 weekenden en 3 woensdagen gratis toegankelijk is. Bezoekers moeten zich vooraf wel online aanmelden en betalen via een zogeheten strippenkaart per attractie, waarbij een strip 2 euro kost. Met dit nieuwe concept wil Toverland de drempel voor nieuwe bezoekers verlagen als feestelijke afsluiter van het 25-jarig jubileum. Reguliere tickethouders en abonnementhouders behouden onbeperkte toegang tot alle attracties. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Jenna Spyro, Great Expectation. Nou, die Great Expectation had de lerares van Jenna Spyro sowieso. De zanglerares die zag haar talent al op haar 10e en heeft dat toen naar de kroeg gestuurd. Pardon, naar de kroeg? Ja, zeker. Dan hadden ze zeg maar open microfoonavonden, kon ze lekker zingen. En in die lokale kroegen rondom Heathrow Airport heeft ze dus haar eerste jaar covers gezongen. Frank Sinatra, Etta James en nou ja, dat ging haar goed af. Ze heeft de piano er nog bijgeleerd en nu is ze doorgebroken. Jenna Spyro, Great Expectation op Radio BNT. En hier hoor je ze de beste hits en classics tijdens de werkdag. Gaat hij wat sneller voorbij. En voor je het weet mag je alweer onderweg naar huis. Lekker.

0: plaat van Michael Jackson. They don't care about us op Radio BNT. En ja, zometeen heb ik Teddy Swims voor je. Ook nog onderweg is Agda en de Munnik. En ik hoop dat je weer meedoet met een nieuwe vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest van een bepaalde plaat.
1: De vertaalvraag.
0: En dat doe ik aan de hand van de vertaling. Deze vertaling vandaag. Geef een klein beetje van je liefde aan mij. Ik geef een klein beetje van mijn liefde aan jou. Er is zoveel dat we moeten delen, dus stuur een glimlach en laat zien dat je om iemand geeft. Ik zocht hierbij titel en artiest. Enig idee over welke track het gaat? Je mag het doorgeven, radiobnt.nl. Draai ik hem zo meteen naar Calvin Harris.

0: Nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno! Kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Trumps Vredesraad heeft vandaag een plan gelanceerd van $2,45 miljard voor de wederopbouw van Gaza. Het geld is onder meer bedoeld voor tijdelijke huisvesting, herstel van ziekenhuizen en infrastructuur en veiligheidsprojecten. Voor de uitvoering zijn Israël en Hamas nodig, maar zij verschillen van mening over de ontwapening van Hamas. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden.
9: Dit was het nieuws op Radio BNT. De vertaalvraag.
12: Met deze opgave vandaag, geef een klein beetje van je liefde aan mij. Geef een klein beetje, ik geef een klein beetje van mijn liefde aan jou. Er is zoveel dat we moeten delen, dus stuur een glimlach en laat zien dat je om iemand geeft. Titel en artiest werden gezocht. En het werd ook gevonden door Maarten. Hij stuurde het goede antwoord. Give a little bit. Supertramp.

0: hij ziet er heel angstaanjagend uit met die tattoos en die zware stem. Maar het is eigenlijk een hele lieve man. Hij heeft zelfs vlaaien zitten uitdelen op Pinkpop afgelopen jaar. Deze Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Supertramp on the yoke and give a little bit. Goedemiddag, dit is BNT, de beste hits en classics voor je. Het zie je zo naar Akda de Munnik.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

we doen niet anders hier bij BNT. Listen to the music. De Dubby Wonders op de radio met Sia daarvoor en Florida en Wild Ones. Heb je er zin in? De Formule 1 wordt weer hervat komend weekend. Wat zeg ik? Dat gaat vandaag al, en morgen moet ik zeggen, donderdag, gaat dat gebeuren. Want de race is niet zondag, maar zaterdag. Dat komt omdat in Azerbeidzjan zondag een nationale herdenkingsdag is. Dus wordt de race niet zondag, maar zaterdag al verreden. Dat betekent dat deze donderdag al de eerste vrije training is om 10:30 ochtends. De tweede vrije training om 14:00. Dan vrijdag om 10:30 de derde vrije training. En de kwalificatie om 14:00. Om vervolgens zaterdagmiddag te racen om 13:00 middags. Radio BNT met Shakira zometeen. And it's only love. Dit is Sun Mieu.

0: is grote golffan, Niall Horan en On The Loose. Ik hoop dat ik een beetje een hole-in-one sla qua muziek vandaag voor je. Denk ik wel toch, zometeen lekker meedijnen met de MC Hammer. En ook Taylor Swift is onderweg. Dat zometeen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer op deze woensdag. Het wordt vandaag vrij zonnig. Er zijn stapelwolken en wolkenvelden. Die geen regendruppels trouwens laten zien. In de loop van de middag wordt het in Limburg maximaal 21 à 22 graden. Morgen vandaag een mix van bewolking en opklaringen. Het blijft dan ook droog en tijdens zonnige periode 18 à 19 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Er komt definitief geen hoger beroep in de strafzaak tegen Fred H., de voormalige bassist van de Heideroosjes. Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie leggen zich neer bij de uitspraak van de rechtbank van 9 september. Advocaat Guy Koppen noemt het besluit van het OM juist, maar noemt de manier waarop zijn cliënt via de pers geïnformeerd moest worden teleurstellend. H. wordt momenteel behandeld in de TBS-kliniek De Royse Wissel en probeert zijn leven als zelfstandige weer op te bouwen. Een indringende gaslucht die deze ochtend over grote delen van Oosterwijk trok, bleek niet afkomstig te zijn van een lekkage, maar van de brandweer zelf. Op de kazerne was een leeg oefenpotje met de geurstof THT bij het afval gegooid. Toen een vuilniswagen de container leegde, ging het potje kapot en verspreidde de wagen de stank door het hele dorp. De brandweer benadrukt dat er op geen enkel moment ontploffingsgevaar of risico voor de volksgezondheid is geweest. En attractiepark Toverland in Zevenum lanceert in november en december een bijzondere proef, waarbij het park op 3 weekenden en 3 woensdagen gratis toegankelijk is. Bezoekers moeten zich vooraf wel online aanmelden en betalen via een zogeheten strippenkaart per attractie, waarbij een strip 2 euro kost. Met dit nieuwe concept wil Toverland de drempel voor nieuwe bezoekers verlagen als feestelijke afsluiter van het 25-jarige jubileum. Reguliere tickethouders en abonnementhouders behouden onbeperkte toegang tot alle attracties. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

ABC, The Night You Murdered Love op Radio BNT. Het is nog september, zometeen is het oktober en voor je het weet is het alweer november. En dan gaan we weer beginnen aan het vastelovens carnavalseizoen natuurlijk. Ja, dan begint het weer in Limburg en Brabant met hier en daar wat zittingen. En dan gaan we op richting het vroege februari, hè, want het is geloof ik al zeer vroeg carnaval komend jaar. Moet je toch langzaam al een beetje nadenken over wat je aan gaat doen. Kun je een voorbeeld nemen aan de band die je hoorde, ABC, The Night You Murdered Love. Zij gingen net als een band als Sommelier, die ik ook eerder draaide, nooit saai het podium op. Martin Fry, dat was de zanger van ABC, die wilde echt niet een normale spijkerbroek. Maar hij ging ook niet naar een maatpakkenwinkel of wat dan ook. Nee, hij stapte naar een kleermaker die kostuums maakte voor illusionisten en theatermensen. Liet de strakke gouden en zilveren lamé pakken maken. En ja, die ultra gladde, dramatische stijl werd dan de blauwdruk van hits zoals The Night You Murdered Love. En die hoorde je dan weer op Radio BNT. Nou, ik ben wel gehuld in spijkerbroek en heb de beste hits voor je. S Club 7 zometeen. En dit is Marshmallow.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke

Marshmallow hoorde je. Dat is de man met de helm. We weten niet wie daarachter zit. Slow motion hoorde je op Radio BNT. Het is ook een beetje de radio, toch? Je hoort me wel, maar je ziet me niet. Mijn naam is Duncan en ik heb zometeen de takeover voor je. Wat houdt dat ook alweer in? Dat vertel ik je zometeen na deze van One Republic. Fire. We got

Fire. Dit was een liedje van het EK, toch? Deze van Fire, One Republic en Medusa hoorde je. Gaan we toch weer een beetje denken aan voetbal. Zeker omdat het morgen gaat gebeuren in de Nations League. Hè? Nederland tegen Duitsland, wat gaat hij te worden? Hebben we een beetje vertrouwen in de nieuwe bondscoach Xavi of niets? Nou, we gaan morgen blijken wat het heeft uitgericht om 8:45 morgen. Nederland tegen Duitsland. Hey, zometeen de takeover. Waar heb je zin in? Je hebt het zometeen voor het zeggen. Stuur het even door radio.bnt.nl. Draai ik jouw verzoeken. Dus

0: BNT.
1: BNT.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
12: De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Een Russische militaire helikopter is heel kort het Poolse luchtruim binnengevlogen. De Russische Mi-8 kwam vanuit de regio Kaliningrad en bevond zich tot zo'n 300 meter over de grens. Polen stuurde

0: De gevechtsvliegtuigen de lucht in en zetten grondtroepen en luchtverdediging op scherp. Russische schendingen van het luchtruim en incidenten rond de oostflank van de NAVO komen de laatste tijd vaker voor. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïense kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. Duncan
1: Fresh. Zometeen is de radio 20 minuten lang van jou in de takeover. En Sven vroeg al om John Travolta. Wauw! Eerst hoor je Robbie Williams.

0: Ken Becky G op radio BNT. Daarvoor Robbie Williams en Rock DJ's. Dat wat je wil horen, rock of vrij van ander genre. Of...
1: De radio BNT Takeover.
0: Maakt mij niet uit waar jij zin in hebt. Waar heb je zin in en wat kan ik voor je draaien op radio BNT? Dat is de grote vraag die je mag beantwoorden via radiobnt.nl. Het is de komende 20 minuten de Takeover, dus de radio is van jou. En wat kan ik dan voor je draaien? Laat maar weten via de site.
1: De radio BNT Takeover.
0: RadioBNT.nl en dan kom je uit bij onze WhatsApp-box... die al werd bereikt door Sven. Hij rijdt in zijn auto, in zijn Corsa, net door de wasstraat geweest... en hij glimt alsof hij zo uit de film komt. Ja, dan weet je wel welke film, toch? Grease Lightning vraagt hij aan van John Travolta.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.
2: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

laatste papierwerk afmaken voordat ik naar huis mag. Voor mij graag Rolf Sanchez en Emma Heester, Spa Olvidarte. Met deze voor je gedraaid, Silke. En voor Sven was het die mooie, zijn mooie geboetse auto. De ode daaraan met John Travolta en Grease Lightning. En had je dat door? De radio is van jou. Het is de Radio BNT Takeover. Jij vraagt en ik draai. En ik draai ook het verzoek van Teun. Hij vraagt om deze van Incognito. Bij deze.

Stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT

Miley Cyrus, die mag tegenwoordig alleen nog maar Miley zeggen. Hè? Ja. Haar achternaam mag je niet meer noemen in de artiestennaam. Malibu hoorde je op Radio BNT. Die werd aangevraagd in de Radio BNT Takeover. Door Lieke, geen strand in Californië, maar gewoon op kantoor. Wel radioarts, stuurt ze. Nou, dat is bij Miley Cyrus voor haar gedraaid. En Incognito, Don't Worry About A Thing, werd aangevraagd door Teun. Dat lijkt me ook een prachtig streven, Don't Worry About A Thing. Het komt allemaal wel goed, zeker op deze woensdag... waar Henk een verzoekje heeft aangevraagd van Prince. Nou, dat is altijd goed.

0: echt, Roos mag je hem wel noemen. Prince, ook qua namen, hè. Wat een namen heeft deze man gehad. Ik zag wel het telefoonboek uiteindelijk een keer gestopt is. Dat werd veel te dik door al die namen van Prince daarin. Je hoorde hem in de hoedanigheid normale Prince. The most beautiful girl in the world werd aangevraagd door Henk in de Radio BNT Takeover. Morgen is er weer een nieuwe ronde rond 3:10. En zometeen Alex Warren, Barry White en The Weeknd is onderweg. Het is toch alweer woensdag. En dat hoor je zometeen op BNT. Eerst even kijken naar het weer. Vrij zonnig vandaag. Zijn stapelwolken en wolkenvelden. En het is droog, 21 à 22 graden. Morgen overdag een mix van bewolking en opklaringen. Het blijft ook zo goed als droog. En 18 à 19 graden maximaal dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een inval in een woning aan de Schalmeistraat in Maastricht heeft de politie 2 vuurwapens, munitie, een groot bedrag contant geld en diverse soorten hard- en softdrugs aangetroffen. De actie van het arrestatieteam volgde op anonieme meldingen over verdachte activiteiten. Een bekende van de politie is aangehouden en zit vast. Burgemeester Hillenaar is verzocht de woning tijdelijk te sluiten. De Fiat en de douane zijn deze middag op meerdere plekken in Eindhoven binnengevallen. Zo werd onder meer een telefoonzaak aan de Woenselse Markt doorzocht met speurhonden, waarbij de ramen werden afgeplakt met vuilniszakken. Ook in verschillende woonhuizen vonden acties plaats en zijn aanhoudingen verricht. Volgens de autoriteiten gaat het om een gepland en lopend onderzoek. En op bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht is een proef gestart waarbij drones worden ingezet ter bestrijding van inbraken. Zodra sensoren alarm slaan, vliegt een drone direct uit om met een felle schijnwerper, haarscherpe kentekencamera's en een luidspreker verdachten op te sporen en toe te spreken. Beveiligingsbedrijf Interguard voert de 4 maanden durende pilot uit vanuit de meldkamer in Heerlen. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

Alex Horn en Passenger. Het is een beetje dubbel, want hij is niet graag passenger van een vliegtuig. Hij heeft namelijk vliegangst, deze Alex Horn. Maar het is zelfs zo erg dat hij weigert een vliegtuig in te stappen zonder zijn knuffelbeer. Ja, die moet overal mee. Zelfs als hij naar optredens aan de andere kant van de wereld moet, dan moet zijn teddybeer mee in het vliegtuig. Anders trekt hij het niet. Gekke gast, deze Alex Warren. Passenger, hoor je op Radio BNT. Hey, ga je lekker? Het einde van de werkdag is in zicht. BNT. Dat is fijn. En Lady Gaga is ook in zicht. Ze is er zo meteen met Alejandro naar Agnes. Dit is Release Me. Radio BNT.

Tina Turner, You're the Best. Nou, dankjewel. Ik had het met minder ook al kunnen doen, hoor. Ja, Lady Gaga ook en Alejandro op de radio. De radio die BNT heet met de middag zo meteen... en de liefste man van de radio heeft thee voor mij gezet. Ja, ging bijna mis, maar het is net goed gegaan. Het warme water is in de mok gekomen met een stukje honing en gember. Dat is fijn. Dus ik hoop je morgen een octaaf hoger te spreken. Het zal morgen moeten blijken. Zo meteen, veel plezier met Rosé na 4 uur.

vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.

0: Het best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkhani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in onze regio en op een aantal plekken flinke vertraging door incidenten. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Valkenswaard en Batendorp stond een auto in brand. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een uur. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging is er nog altijd. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hoogte een ongeluk. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Gelderop en knooppunt Leenderheide. 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

Elk weekend als je ergens op een dansvloer staat, ga je uit je plaat bij het horen van deze plaat. En het blijft ook leuk, hè? Woehoe! Iedereen blijft het gewoon keihard mee. ...46 jaar oud, deze celebration van Kool & The Gang. 6 minuten over 4, vrienden. Goedemiddag, hartelijk welkom bij de woensdag. Het is 23 september 2026, de middagshow op Radio BNT. En heel Limburg en Brabant via DAB Plus online via radiobnt.nl. En het is eigenlijk een dag die, we hoorden het zojuist in het nieuws... ...in het noorden toch wel een beetje kil aanvoelt... ...terwijl hier in het zuiden het op zich 21 graden is en het zonnetje schijnt. Dus op zich is dat niet helemaal verkeerd. Vanavond kans op bewolking in het zuiden van het land... ...en dan morgen een paar graadjes. Minder, wel meer zon, max 19 graden. Dus op zich is dat helemaal niet zo ontzettend verkeerd, hè? Nee, dat valt allemaal best mee. Het is de woensdag, de dag voordat Nederland tegen Duitsland speelt. Morgen onder leiding van de nieuwe coach Xabi natuurlijk. De nieuwe bondscoach. En de oude bondscoach, Ronald Koeman, heeft afscheid moeten nemen van zijn meisje Martina Koeman. Hoe heftig was dat? En zo lief staat natuurlijk in de goal bij Telstar. Afgelopen weekend werd er in de 12e minuut even een groot spandoek opgehangen met een foto van Mams. En barst hij in tranen uit. Maar ja, goed, als je net je moeder bent verloren en je staat gewoon weer in het veld. Het kan een soortement van verwerking zijn. Ik vind het knap. Trots op Ronald. En sterkte met het immens grote verlies. Het is die middagshow. Het is Radio BNT. En als je luistert en ons gevonden hebt, leuk. En laat ons alsjeblieft nooit meer los. We spelen het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma vandaag met CMC Music Factory. Radio.

Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 31.

Ik ben benieuwd of ze die tekstschrijvers betaald hebben voor dit liedje. Want ja, ik bedoel, als je zo'n tekst verzonnen krijgt, dat is toch wel een hoogstandje eigenlijk. Dat is wel bijzonder, toch, deze? Waterfall Atlantic Ocean naar Nederland komen ze in 1992 ergens, denk ik, dat het geweest is. En dan weet ik even niet of dit Lex van Coevorden was of Ruud van Rijen. Volgens mij was Ruud van Rijen 24/7. En Lex van Coevorden was Atlantic Ocean, als ik me niet vergis. In die tijd had je heel veel DJ's trouwens. Het is 4:15, Radio BNT, de middagshow met No To Sell van Douwe Bob daarvoor. Wat een mooie plaat is dat, zeg. En de man, die zijn we volgens mij wel een klein beetje kwijt, want die is regelmatig in Amerika te vinden. Vind het maximaal genieten, lekker lang luisteren, dilemma. Spelen we vandaag met CNC Music Factory. En ik heb er twee die ik tegenover elkaar zet. Welke lange uitvoering wil je horen? Wordt het A, I'm Gonna Make You Sweat, of B, Pride, A Deeper Love? Want Clavillis & Cole, oftewel CNC Music Factory, dat zijn zij dus, dat zijn dezelfde. Dus wil je of A, I'm Gonna Make You Sweat, of B, Pride, A Deeper Love? Welke wil je in de lange uitvoering horen? Wil je I'm Gonna Make You Sweat, dan heb je A naar RadioBNT.nl. Wil je Pride, A Deeper Love, dan heb je B naar RadioBNT.nl. En dan gaan we zo dadelijk na 4:30 horen welke plaat het gaat worden van CNC Music Factory. Kom je vanzelf tegen. Ik ben heel benieuwd. Vrienden, vandaag is ook de week tegen de eenzaamheid begonnen met een conferentie in Hilversum. En ja, weet je, eenzaamheid is misschien nog wel erger dan een vreselijke ziekte. Ik wil niet het verkeerde vergelijk maken. Maar mensen die eenzaam zijn, ja, je kunt in een relatie natuurlijk, als je met z'n drieën of tweeën of vijven bent, ook eenzaam zijn. Maar er zijn ook mensen die zijn gewoon echt helemaal alleen. Maar dan ook echt alleen. Er is niemand waar ze mee spreken. Eens in de zoveel tijd komt er iemand langs. Iemand die de post komt brengen, die maakt een praatje. En kijk eens wat vaker om naar de medemens, zou ik willen zeggen. Mensen waarvan je weet dat ze eenzaam zijn, bel ze een keer op. Ga een keer een kopje koffie doen of zo. Loop even binnen, bel aan. Probeer toch die eenzaamheid een klein beetje te verzachten. De week tegen de eenzaamheid, die is dus begonnen vandaag. En het is heel goed dat er aandacht voor is. En er moet ook vooral aandacht voor blijven. Dat is absoluut belangrijk. Het is tijd voor een one-hit wonder in één dag vlieg. Daarna nooit meer iets gehoord van Banners. En wat scoren ze een dikke vette hit een aantal jaar geleden. Someone to You.

0: Dan hoor je hem ook eventjes helemaal tot het einde. Jorda Pink, Trustful op Radio BNT. Doris D. van Doe Maar staat overigens op het album Doris D. en andere stukken. Hoe krijg je dat dan verzonnen, denk ik? Ja, goed. Een kwestie van gewoon een titel verzinnen. Dan komt het allemaal vanzelf goed. En banners hoorde je ook nog in Someone to You op Radio BNT 2020. Mijn god, wat gaat de tijd snel. Het is 4:55. Je mag nog heel eventjes een berichtje laten horen. Want wat wil jij? Dat we of I'm Gonna Make You Sweat gaan draaien, of Pride A Deeper Love van CNC Music Factory. Laat maar weten wat je wil horen. Wil je Gonna Make You Sweat? App je A naar radiobnt.nl. Wil je Pride A Deeper Love? Dan app je B naar radiobnt.nl. En zo dadelijk is die op de radio. Kan nooit meer zo heel lang duren. Erik Evengroen zit bij de ANWB in Den Haag om hier bij te praten over de actuele verkeerssituatie. En belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je zo dadelijk van Duncan Frush. 4:55. Kijken we even naar het weer. De dag die begon weer een beetje fris, maar de zon liet zich al vrij snel zien. In het zuiden gaat vanavond bewolking komen. Het is 19 tot 21 graden vandaag. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld, hoewel 2 graadjes koeler. Max 19 graden en wel meer zon dan vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Bij een inval in een woning aan de Schalmeistraat in Maastricht heeft de politie 2 vuurwapens, munitie, een groot bedrag contant geld en diverse soorten hard- en softdrugs aangetroffen. De actie van het arrestatieteam volgde op anonieme meldingen over verdachte activiteiten. Een bekende van de politie is aangehouden en zit vast. Burgemeester Hillenaar is verzocht de woning tijdelijk te sluiten. De Fiat en de douane zijn deze middag op meerdere plekken in Eindhoven binnengevallen. Zo werd onder meer een telefoonzaak aan de Woenselse Markt doorzocht met speurhonden, waarbij de ramen werden afgeplakt met vuilniszakken. Ook in verschillende woonhuizen vonden acties plaats en zijn aanhoudingen verricht. Volgens de autoriteiten gaat het om een gepland en lopend onderzoek. En op bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht is een proef gestart waarbij drones worden ingezet ter bestrijding van inbraken. Zodra sensoren alarm slaan, vliegt een drone direct uit om met een felle schijnwerper, haarscherpe kentekencamera's en een luidspreker verdachten op te sporen en toe te spreken. Beveiligingsbedrijf Interguard voert de 4 maanden durende pilot uit vanuit de meldkamer in Heerlen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in onze regio en op een aantal plekken flinke vertraging door incidenten. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Valkenswaard en Batadorp stond een auto in brand. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is bijna een uur. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech. Die is door, maar de vertraging is er nog altijd. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knopen te hoogte een ongeluk. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Geldrop en Leenderheide. 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: CNC Music Factory. Jullie kozen voor I'm Gonna Make You Sweat. Maximaal.

Ik denk, dan hoor je hem ook helemaal, hè? Clavillers & Call, oftewel CNC Music Factory, I'm Gonna Make You Sweat. Jullie wilden deze horen, dus er kwamen nogal wat aantjes binnen via radio.bnt.nl. Een hit in 1991. En in deze lange versie hoor je hem normaal niet. Dus het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Speelden we met CNC Music Factory. Er is een mooie lange lijst, vrienden, op Spotify te vinden. Een lange lijst met mooie lange liedjes. En die zou je eventueel kunnen inspireren om wat aan te vragen bij ons. Ik verwijs je naar via radio.bnt.nl/maximaal genieten. En daar vind je de hele lijst. Daar staat deze overigens van CNC Music Factory, niet op, hè. Dat je dat even weet, in ieder geval. Dat gezegd hebben de vrienden, kunnen we door volgens mij, toch? Dat is waar je naar luistert met op 23 september de jarigen vandaag. Ben jij jarig of ken je iemand die jarig is waarvan je denkt, nou, moet hem of haar even feliciteren via de radio. Laat me dat even weten via radio.bnt.nl. Dan kunnen we dat samen met Herminie Miserabel doen. Die heb ik daarvoor ingehuurd en die heb ik elke dag tot mijn beschikking. Die kunnen zomaar gratis en verdiend voor je optreden. En eeuwige roem op de radio. En in ieder geval even feliciteren. We hoorden vanmorgen bij Erik dat Julio Iglesias jarig is. 83 wordt hij vandaag. Erik draaide Chiaro nog. En ik heb jouw hulp even nodig bij iemand anders die jarig is. Hij wordt vandaag 77. Zijn naam is Bruce Springsteen. We draaien hem regelmatig hier op BNT. Man heeft zo'n rijk oeuvre van platen. Dus ga maar los. Welke Springsteen track wil je graag op de radio? Laat het even weten via radio.bnt.nl. 77 is die. Welke Bruce Springsteen track mag ik straks voor je opzetten? Laat het weten. Radio.bnt.nl.

Uit de tijd dat ze haar liedjes nog liet produceren door Stark Aitken en Waterman. Een van haar lekkerste gemiste liedjes ooit, deze Je ne sais pas pourquoi. Kylie Minogue draaiden we op Radio BNT. Wat is dit lekker, zeg. Och, ik word er vrolijk van. Ik kan er niks aan doen. My oh my, Criss Cross Amsterdam draaien we daarvoor. Het is de middagshow in heel Limburg en Brabant via DAB+. Online, radiobnt.nl. Als je ons wil volgen, kan dat via Facebook, via Instagram. En je hoeft het maar aan te klikken. En je weet gewoon wat er allemaal aan de hand is. Ben je ondernemer en denk je bij jezelf, hey, het lijkt mij leuk om mijn naam een keer in de reclameblokken bij BNT te horen. Dat kan. Ga je naar radiobnt.nl, de website. Daar vind je alles over je manieren van adverteren. En dat kan voor weinig. Ja, je hoort het me zeggen. Dat kan voor weinig. Dus ik zou het even checken. Als je ondernemer bent, altijd leuk. Ben je onderweg naar huis in de auto en heb je de radio aanstaan? Van harte welkom. Heb je daarentegen middagdienst en zit je op dit moment op je werk met de radio aan en je collega's ook? Heel erg fijn. Hou hem lekker aan. Zet hem een beetje harder en wees ook een beetje ambassadeur van BNT. Hè. Maak wat reclame voor ons. Zeg wie we zijn, waar je ons kunt vinden, zeg maar. En gewoon een beetje het ambassadeurschap is heel gezond. Als je dat een beetje doet en je helpt ons een beetje, vinden we leuk. En zit je daarentegen thuis en denk je, oh chips, ik moet vanavond om 7:45 beginnen aan mijn avond-CQ-nachtdienst. Dan alvast heel veel succes met de immens fijne voorbereidingen vinden. Ja, want die horen daar natuurlijk wel allemaal bij. Hè? Straks even eten en dan gaan werken. Ja, ik weet het, we zitten nou eenmaal in een 24-uurseconomie. Het is even niet anders, maar zonder muziek kunnen we niet. Dus don't take away the music, alsjeblieft. Gewoon niet doen. Ze hadden een aantal hits, Who Done It, Heaven Must Be Missing an Angel was er natuurlijk ook een. En Ben Liberant was een dankbare mixer en een hergebruiker van deze tracks uit de jaren 70, die nog steeds immens populair zijn en blijven. Dit is Tavares.

Ja, Rihanna die zong Don't Stop the Music en zij zingen Don't Take Away the Music. Maar het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Hè? Tavares op Radio BNT. Het is 7 minuten voor 5. Het is het middagfeuilleton op BNT. We staan er 2 episoden. Episode 2 staat op punt van beginnen straks na 5 uur. Maar ik heb je een vraag gesteld. Vandaag wordt The Boss. Bruce Springsteen, 77. Oeh. En nog steeds gewoon rocken als hij een optreden doet. Ruim 3 uur lang vult hij een hele avond en een podium. En het blijft een man vol energie. En ik vroeg je, welke Springsteen-track wil je dan horen? Ik snap dat dat een onmens moeilijke opgave is, want de man heeft zo'n rijke oeuvre. Wat moet je dan kiezen allemaal, hè? Welke Bruce Springsteen-track wil je horen? Ik zal vast even een round-up geven, is misschien wel leuk. The River komt al een aantal keren binnen. Tougher Than The Rest zie ik een keertje binnenkomen, is ook wel leuk. Hungry Heart wordt een keer aangevraagd. The Streets of Philadelphia, ja, natuurlijk ook. Maar de man heeft er zo ontzettend veel. Ik zie Born to Run binnenkomen. As we speak. Even kijken. Born in the USA. Ja, goed. Nou, weet je, ik kan een hele round-up blijven geven. Ik kan het hele oeuvre noemen. Maar er komen wel aardig wat dingetjes binnen. Welke Bruce Springsteen track wil jij op de radio horen? Over een uurtje gaan we hem draaien. 77 wordt hij vandaag. En we mogen niet bij hem aanschuiven qua feestjes. Jammer eigenlijk, hè? Ik had wel een keer een verjaardag met Bruce Springsteen willen meemaken. Dus even kijken wat ik me daar dan allemaal bij zou moeten voorstellen. Ik heb geen idee. Goedemiddag. Ja, sorry, dat wou ik zeggen, ja. RadioBNT.nl geeft je favoriete Bruce Springsteen track door. En straks is hij in het kader van zijn 77ste verjaardag op de radio. Gaan even boodschappen doen, kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt. En zo dadelijk spreek je voor deel 2 van de middagshow. Hoop lekkere muziek. Als je ons wilt bereiken, op welke manier dan ook. Gewoon lekker doen. Kan ook via Facebook en Instagram. Hè. Draai ik Roxette voor je en The Look.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: BNT. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor...

0: maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi. Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AVROTROS. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden.
2: Dit is het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 150 kilometer file in het zuiden van het land alleen. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits in volle gang is. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A16 bij daar richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 8 kilometer, bijna een uur oponthoud. Er stond een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Alle rijstoken zijn daar nu wel weer vrij. A27 Utrecht-Breda bij de brug bij Gorkum. 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hoog staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En het is nog opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt de Hoog en Leenderheide. 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Roger Schepers.

0: moet je toch voorstellen dat je gewoon even je achtertuin inloopt en ineens zie je daar een slang. Dan schrik je toch helemaal de pestpokken pleuris, man. Hij is onlangs gebeurd bij iemand, hè? Duran Duran, The Union of the Snake, opende deel 2 van de middagshow voor vandaag. Het is 23 september 2026. 7 over 5 alweer. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Welkom terug bij Radio BNT Limburg en Brabant via DHB Plus online. Via radiobnt.nl. Je volgt ons ook via de socials, Facebook en Instagram. En de Week van de Eenzaamheid is begonnen met een conferentie in Hilversum vandaag. En die Week van de Eenzaamheid is eigenlijk wel goed dat daar aandacht voor is. En dat is heel goed dat daar aandacht voor is. Want er zijn heel veel mensen, zeker heel dicht bij ons in de buurt, om ons heen, die eenzaam zijn. Sta even bij ze stil, kijk even naar ze om, ga even langs. Bel even of laat even iets van je horen. Als je niet eenzaam bent, is dat het heel makkelijk. Want dan gaat je leven gewoon door en alsof er niks aan de hand is. En de mensen die eenzaam zijn, die hebben vaak gewoon hele dagen geen gesprekken met niemand. Dus probeer daar even bij stil te staan. In de Week van de Eenzaamheid is het heel goed om daar aandacht aan te besteden. Eventjes, daar moeten we eigenlijk constant aandacht aan besteden. Hè? Zo simpel is het ook. Vrienden, de bewolking treedt toe in het zuiden van het land. Voor de rest is het op zich nog wel lekker zonnig. 19 tot 21 graden. Morgen een klein beetje koeler. Wel meer zon. 19 graden max en wat meer wind. Dus dat is een beetje wat de voorspellingen zijn. Ik hoorde het Erik vanmorgen vertellen in het shownieuws. En het is wel een mooi opmerkelijk verhaal dat er records gebroken zijn qua nummer 1 hits. De plaat die ik nu ga draaien staat al maar liefst 23 weken nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. En heeft een record verbroken, heeft Mariah Carey keihard aan de kant gezet. Hoe is dat?
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Het is Ella Langley.

Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio

Another One Bites the Dust van Queen op Radio BNT. Wat een lekkere classic is dat uit begin van de jaren 80 ook alweer. Ella Langley, The Virtues in Texas. En 23 weken staat ze al nummer 1 in Amerika. Ze verbreekt daarmee het record van Mariah Carey. Die plaat uit 94, weet je wel. All I Want for Christmas is You. Die stond 22 weken dan op 1. Dus ze heeft het record verbroken. Dus dat wordt knap. En dat record dat staat sinds 2019. Liedje van Mariah komt uit 94. En Ella Langley dus van nu. En ze zegt, ja, de mensen die mij daarmee geholpen hebben, producers, et cetera, ben ik eeuwig dankbaar. Ja, dat snap ik wel, ja. Het is toch fantastisch als je dit mee kunt maken. Bijna een half jaar nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Ella Langley, Choosing Texas. En nu is het dan eindelijk ook wereldwijd een hit. En daar zijn we met z'n allen natuurlijk heel erg blij om. Het is 23 september, vrienden. De verjaardag van The Boss. Bruce Springsteen wordt 77 vandaag. Welke track van Springsteen kan ik voor je opzetten? En ik begrijp het. Het is een lastige vraag. Man heeft zo'n rijk oeuvre. Ik zou ook niet weten, als je het mij zou vragen, welke ik dan nu zou kiezen. Want hij heeft zoveel goede liedjes. Maar welke Springsteen zou jij graag willen horen? Geef het even door via radiobnt.nl. Is hij straks op de radio, gaan we toch zijn verjaardag een klein beetje vieren. 77 wordt hij. En je hoort het in het nieuws. We gaan naar het Eurovisie Songfestival. He. Dat gaan we volgend jaar dan toch doen. Jurre Bosman, de directeur, die heeft dat verteld, dat ze zonder Afrotros dat allemaal gaan regelen. En eind dit jaar gaan ze bekendmaken wie er voor Nederland naar dat Eurovisie Songfestival gaat. Ja, ik durf wel een gokje te wagen. Gokje. Volgens mij weten we het allemaal gewoon keihard. En is het niemand minder dan Davina Michel. Die staat er al voor open. Die heeft dat al een beetje in de agenda geblokt volgend jaar. Dus volgens mij, als ze één belletje naar haar doen van Davina zou het willen doen, dan is het bij deze geregeld. Dus zullen we dan gewoon met elkaar afspreken dat Davina Michel volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival gaat voor Nederland? Nou goed, hebben we dat in ieder geval afgekaart, kunnen we door. Brandy en Monica, BNT, dit is The Boy Is Mine.

0: Dus barsong, hè, wat je hoort op de radio. Tipsy van Shabazi. Grote hit, nog niet zo heel lang geleden. Het is 6:02. Smakelijkheid als je aan tafel zit. Dit is de BNT Middagshow. Uiteraard op Radio BNT. Met Born to be Alive, Patrick Hernandez daarvoor. Patrick. Madonna in de videoclip. Ja, daar begon het allemaal mee voor haar. Hè. Woensdag 23 september. Welke Springsteen-track wil je horen op de radio, vrienden? Bruce Springsteen wordt vandaag 77. Ik wil daar muzikaal gezien toch wel even bij stilstaan. En jouw voorkeur graag op de radio. Welke Bruce Springsteen-track wil je horen? Stuur hem even door naar radiobnt.nl. Neem ik je zo dadelijk even mee naar Den Haag. Daar zit Erik Evengroen bij de ANWB om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frush nadat wij even gaan kijken naar het weer. In het zuiden van het land scheen de zon vandaag en het was 19 tot 21 graden. Vanavond trekt er bewolking over het zuiden van ons kleine kikkerlandje. En morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Alleen iets wat meer zon dan vandaag, maar wel wat koeler, 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Bij een inval in een woning aan de Schalmeistraat in Maastricht heeft de politie twee vuurwapens, munitie, een groot bedrag contant geld en diverse soorten hard- en softdrugs aangetroffen. De actie van het arrestatieteam volgde op anonieme meldingen over verdachte activiteiten. Een bekende van de politie is aangehouden en zit vast. Burgemeester Hillenaar is verzocht de woning tijdelijk te sluiten. De Fiat en de douane zijn deze middag op meerdere plekken in Eindhoven binnengevallen. Zo werd onder meer een telefoonzaak aan de Woenselse Markt doorzocht met speurhonden, waarbij de ramen werden afgeplakt met vuilniszakken. Ook in verschillende woonhuizen vonden acties plaats en zijn aanhoudingen verricht. Volgens de autoriteiten gaat het om een gepland en lopend onderzoek. En op bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht is een proef gestart waarbij drones worden ingezet ter bestrijding van inbraken. Zodra sensoren alarm slaan, vliegt een drone direct uit om met een felle schijnwerper, haarscherpe kentekencamera's en een luidspreker verdachten op te sporen en toe te spreken. Beveiligingsbedrijf Interguard voert de 4 maanden durende pilot uit vanuit de meldkamer in Heerlen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Bijna 150 kilometer file in het zuiden van het land alleen. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits in volle gang is. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A16 bij daar richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 8 kilometer, bijna een uur oponthoud. Er stond een te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Alle rijstroken zijn daar nu wel weer vrij. A27 Utrecht-Breda bij de brug bij Gorkum. 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. A67 Belgische grens richting Eindhoven. Bij knooppunt de Hoog staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En het is nog opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt de Hoog en Leenderheide. 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: I'm Not Ready van Summer op Radio BNT. Wat maakt die man toch lekkere liedjes? En hij was voor optredens in Nederland. Hij zal vast en zeker nog wel een keer terugkomen, want hij breekt gewoon de tent af. En ineens is hij er via de socials. Echt goed hoor. Rednecks daarvoor, 1994. Cotton Eye Joe, even line dansen in de studio. Hebben we hier ook geprobeerd. Maar ik moet je zeggen, op het moment dat ik de line dance in ga zetten, dan komt het niet helemaal goed. Dus we moeten niet al te veel aandacht aan besteden. Denk ik, kan het gewoon niet. Ik kan gewoon geen line dance. Dat lukt gewoon niet. 5:12. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Welke Bruce Springsteen mag ik voor je opzetten straks? Prepped wordt zelfs aangevraagd. Oude liedje van Jimmy Cliff. Wat hij in een live versie heeft opgenomen toen We Are The World bekend werd, medio jaren 80. En dat heeft hij ook op die soundtrack van We Are The World gezet. Springsteen dus. Maar welke Bruce Springsteen wil je horen? Brilliant Disguise zie ik binnenkomen. Ik zie nog een keer The River. Ik zie weer Born in the USA. Cover Me komt binnen. Bobby Jean. Oh jongens, ja, daar komen goede liedjes binnen hoor. Welke mag ik voor je opzetten? Bruce Springsteen, 77 wordt hij vandaag. En welke wil je horen over een, zullen we zeggen, plaatje of twee, denk ik?
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: Je checkt de podcast via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze allemaal. Max van Winkelhof is de meest recente. Een mooi gesprek met een Limburgse jongen die een podcast maakt, Bronsgroen Eikenhout. Samen doet hij dat met Rob Fransen. En die podcast die gaat dan over muziek in Limburg. Maar zelf is hij de vaste drummer van Diggy Dex. Hij werkt samen met Leo Alkemade. Heeft twee albums met Leo samengemaakt. Leo Alkemade, de acteur, inderdaad. Zingt hij ook? Jazeker. Die staat ook in theaters. Dus dat is goed. En bij Diggy Dex is hij al een aantal jaren de vaste drummer. Interessant gesprek met deze Max Winkelhof. Die eigenlijk in Limburg geboren is. Vertrokken is naar overal en ergens. En gewoon nu weer in Landgraaf woont. En van daaruit gewoon alles doet. Interessant gesprek. Zeker even checken. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. Komende zaterdag, kan ik je bij deze verzekeren, is er weer een nieuwe. En deel hem ook met je socials. We vinden het altijd leuk om er een, zeg maar, soortement van sneeuwbaleffect van te maken.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: De stem van Errol Brown, wat moet je dan draaien? Die heeft ook zo'n rijk oeuvre met zijn bandje. Emma Emmeline, What Kind of Boy You Looking For, Girl, Tears on the Telephone, You Sexy Thing, Everyone's a Winner. En je kunt ook een meidengek zijn, dan maak je dit liedje. Hot Chocolate en Girl Crazy.

Hot Chocolate and Girl Crazy op Radio BNT. Ik moet langzamerhand de balans natuurlijk op gaan maken. Wat gaan we dan draaien? Ik ben er nog niet helemaal uit. Dus als je denkt van nou, ik heb nog een idee. Ik heb nog een plaat die ik heel graag zou willen horen van Bruce Springsteen. Want daar gaat het dan natuurlijk over. Dan laat het nog heel even weten. Je kunt nog heel even een minuutje of twee berichtjes sturen naar radiobnt.nl. Zo dadelijk moet ik hem op gaan zetten. En dan, dan kan ik niks meer. Hè? Dan, snap je? 77 wordt hij. De Boss is jarig. Radiobnt.nl. Wat wil je horen? Voorlopig even Yves Berends in ieder geval.

Yves Berensen, droom jij over mij vannacht? Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen idee, joh. Ik ga vannacht lekker slapen. Maar ik ga eerst even anders doen dadelijk. Eerst even lekker eten. En dan zien we wel. Weet je wel? Dat een beetje. Yves zit overigens ook in Beste Zangers. Programma van Jan Smit en de Afro Trolls. Elke zaterdagavond bij de NPO. En komende zaterdag daarin een nieuwe aflevering. Waarin de liedjes tentoongespreid worden van niemand minder dan Desiree Manders. Desiree Manders. Desiree heet ze. En ze is van Two Brothers on the Fourth Floor natuurlijk. En ja, die heeft heel veel liedjes. Ik weet even niet of ze überhaupt nog optreedt. Wat een stem heeft ze in ieder geval. Ze deed natuurlijk in de jaren 90 met de Two Brothers mee. Samen met René. En sinds kort kan dat niet meer. René die, is ook ziek. Dus dat is allemaal best heftig. Desiree is ook ziek geweest. Borstkanker overwonnen. Dat vind ik dan weer heel, heel goed dat het allemaal positief is geëindigd. Tenminste, volgens mij wel. En ze scoorden met de Two Brothers natuurlijk mega hits in de jaren 90. Hè. Come Take My Hand, Dreams. Nou goed, Black and White, Never Alone dus. Dus maar nu staat haar muziek dus centraal komende zaterdagavond. En artiesten als Jean-Guy McCroy, Yves Berensen, Fee Klaassen, de mannen van Clouseau, die overigens een fantastische versie afgelopen weekend hebben gemaakt van... ach, nou kom ik er toch niet op, joh. Dat was zo leuk wat ze deden. Het was de muziek van... Zoe Levi natuurlijk. Ik zing, een liedje wat Zoe met Sneller de Hitparade in heeft gezongen. Daar hebben zij een versie van gemaakt. Met een hoop versnelling en tempo erin. Echt een goede versie. Ik zing, Clouseau. Maar in ieder geval gaan zij dus ook muziek van Desiree vertolken. Komende zaterdagavond gaat dat gebeuren. In Beste Zangers bij de NPO. En uit mijn hoofd is dat rond een uurtje of 8. Radio. Ah, 7 voor 6 vrienden. De laatste plaat die ik ga draaien vanmiddag is er eentje van Bruce Springsteen. Hij wordt 77 vandaag. En er zijn een aantal leuke liedjes binnengekomen. Ik heb diverse roundups gegeven. Ga dat ook niet nog een keer doen. Eentje kwam, ik noemde hem al even, één keertje binnen. En toch vind ik dat eigenlijk stiekem de leukste. Het hele album Born in the USA 1985 is bijna op single uitgekomen. Denk aan Glory Days, Born in the USA zelf, I'm on Fire, My Hometown. Zijn allemaal singles geworden. Dit is geen single, maar wel de meest gedraaide albumtrack van die plaat. En als je hem hoort, dan ken je hem. Zullen we hem even aftellen, want ik kwam binnen dankzij Paul. 1, 2, 3, 4. Ja. Dit moet hem zijn tot 6 uur. Bruce Springsteen, Bobby Jean, 77 vandaag. Gefeliciteerd, The Boss. Een van mijn favoriete artiesten. Ik wens je een fijne woensdagavond. Veel plezier met de avond van BNT. En tot morgen.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar

0: Wakkerdier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Een dag na de terugkeer van Hives hebben zich al 250.000 mensen aangemeld voor een profiel, dat meldt eigenaar Mediahuis. Door de grote toestroom is zelfs een wachtlijst ontstaan. Nieuwe gebruikers worden de komende dagen geleidelijk toegelaten om technische problemen te voorkomen. Hives keerde gisteren terug, 13 jaar na het verdwijnen van het platform. 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over, met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat wel een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Bij een inval in een woning aan de Schalmeistraat in Maastricht heeft de politie twee vuurwapens, munitie, een groot bedrag contant geld en diverse soorten hard- en softdrugs aangetroffen. De actie van het arrestatieteam volgde op anonieme meldingen over verdachte activiteiten. Een bekende van de politie is aangehouden en zit vast. Burgemeester Hillenaar is verzocht de woning tijdelijk te sluiten. De Fiat en de douane zijn deze middag op meerdere plekken in Eindhoven binnengevallen. Zo werd onder meer een telefoonzaak aan de Woenselse Markt doorzocht met speurhonden, waarbij de ramen werden afgeplakt met vuilniszakken. Ook in verschillende woonhuizen vonden acties plaats en zijn aanhoudingen verricht. Volgens de autoriteiten gaat het om een gepland en lopend onderzoek. En op bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht is een proef gestart waarbij drones worden ingezet ter bestrijding van inbraken. Zodra sensoren alarm slaan, vliegt een drone direct uit om met een felle schijnwerper, haarscherpe kentekencamera's en een luidspreker verdachten op te sporen en toe te spreken. Beveiligingsbedrijf Interguard voert de 4 maanden durende pilot uit vanuit de meldkamer in Heerlen. En tot zover het regionieuws op Radio BNR.

0: Day.
1: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga je mis. Pak hem.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
13: Boost yourself.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Costa Mollica pizza's en pizza bites, 1+1 gratis. Alle Robijn, 2+3 gratis. En Wora keukentextiel sets, 1 plus

0: maar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. Het kabinet wil voorlopig niet adviseren om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben voor noodsituaties. Het officiële advies blijft dus 3 dagen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eerst onderzoeken of supermarkten en distributiecentra na die 3 dagen een grotere rol kunnen spelen bij de voedselvoorziening. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? 9 van de 11 partijen in de Haagse gemeenteraad willen opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Ze vragen burgemeester Van Zanen onder meer of hij vooraf wist van oproepen tot geweld en welke maatregelen zijn genomen. Ook willen ze weten wat er kan worden gedaan tegen racistische en neonazistische uitingen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT. De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Bij een inval in een woning aan de Schalmeistraat in Maastricht heeft de politie twee vuurwapens, munitie, een groot bedrag contant geld en diverse soorten hard- en softdrugs aangetroffen. De actie van het arrestatieteam volgde op anonieme meldingen over verdachte activiteiten. Een bekende van de politie is aangehouden en zit vast. Burgemeester Hillenaar is verzocht de woning tijdelijk te sluiten. De Fiat en de douane zijn deze middag op meerdere plekken in Eindhoven binnengevallen. Zo werd onder meer een telefoonzaak aan de Woenselse Markt doorzocht met speurhonden, waarbij de ramen werden afgeplakt met vuilniszakken. Ook in verschillende woonhuizen vonden acties plaats en zijn aanhoudingen verricht. Volgens de autoriteiten gaat het om een gepland en lopend onderzoek. En op bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht is een proef gestart waarbij drones worden ingezet ter bestrijding van inbraken. Zodra sensoren alarm slaan, vliegt een drone direct uit om met een felle schijnwerper, haarscherpe kentekencamera's en een luidspreker verdachten op te sporen en toe te spreken. Beveiligingsbedrijf Interguard voert de 4 maanden durende pilot uit vanuit de meldkamer in Heerlen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: BNT.
1: BNT.
2: Hallo, Odido hier.
3: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: over op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. De hele bebouwde kom is aangewezen als noodgebied en in het centrum geldt een veiligheidsrisicogebied. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen er zijn.

0: Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over, met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat wel een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: gigaveel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN Algemene Vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologie.

0: En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Day. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Harvey Weinstein is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het aanranden van Miriam Haley in 2006 in zijn appartement in Manhattan. Eerder kreeg hij 23 jaar cel, maar die straf verviel in hoger beroep. Weinstein, die in een rolstoel zit vanwege gezondheidsproblemen, bood zijn excuus aan Haley. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Dat zei premier Rob Jette bij de VN-algemene vergadering. De VS bereidt sancties voor tegen het strafhof, maar de inhoud is niet bekendgemaakt. Jette zegt dat Nederland de komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Het ledencriterium vervalt in de nieuwe mediawet, maar die gaat pas in op 1 januari 2029. VVD-Kamerlid Van der Maas noemt het zonde van het belastinggeld en vindt het systeem ouderwets uit de tijd van de verzuiling. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. Beide landen willen technologisch de beste zijn. Wel komt er een AI-dialoog, bevestigde minister Bessent na gesprekken met vicepremier Yi Leffing. Experts waarschuwen dat wederzijds vertrouwen volledig ontbreekt. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk... Aldi.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 808 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken zwarte polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding.

0: De komende weken en maanden moet blijven proberen de sancties te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: nieuwsupdate.
1: Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken zwarte polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.